Dit was I Waited for the Lord, een geestelike duet van Mendelssohn. Die duetpaar was Johannie van Oostrum en Alma Oosthuizen. En dan sluit ek vandag af met He Will Hold Me Fast, een lied van vertrouwen en zekerheid dat God in moeilike tye daar is om te troos en te helpen.

He Will Hold Me Fast is uitgevoerd door een Nederlandse christelijke koor met een voor mij onuitspreekbare naam, wat iets betekent zoals die Heere is groot. Die koor staan onder leiding van Arjan Wouters en een strijkorkest het samen met hulle opgetree. Nou ja toe, daarmee is dit dan eerst oor en uit van my kant af. Mag het goed gaan in die week wat voorlee en dan kom ons weer volgende zondagochtend net na die 8 uur nuus by mekaar vir Loof die Heere. Groete, Magdalene.